systemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar

En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnitz wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld.

De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing.

En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing.

En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar

En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van... Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar.

Het weer: in de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en Gorkum ook 6 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar.

Het weer: in de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en Maarhezen, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Duncan Silver Fox aan het begin van een nieuwe week op de Beverlanden.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7, ik wens je een hele goede morgen. Het is maandag 11 mei vandaag, dag 131 in 2026. Nou, dan zijn we toch al een derde op weg in dit jaar. Dit is de Beverlandse Ochtendshow en samen starten we ook deze dag weer op. Tot 9 uur gaan we samen op weg met Streekomroep de Beverlanden. De gebruikelijke ingrediënten. Ik heb het laatste nieuws uit de regio voor je. We gaan even kijken naar het weer. Ziet er niet al te best uit vandaag als je het vergelijkt met afgelopen weekend. En natuurlijk de beste muziekmix voor jou. 9 over 7. Dit is de beste.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

harten van heel wat mensen in de regio. En niet alleen hier in de Beverlanden, maar ook ver daarbuiten. En je hebt natuurlijk altijd de criticasters die lopen te zeiken dat het allemaal AI is. Ja, dat weet ik ook wel. Maar hoe moet die jongen anders...

0: En in dit geval is die kunstmatige intelligentie gewoon een enorm mooie uitkomst. Still Here, voormalig Airplay Track hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Dikkie van de Velde dus. Overigens, Luc Ochel, verslaggever van de PZC, die postte vorige week op Facebook een geweldige gitaarsolo van dit nummer. En nou ja, er gaan wat gesprekken over en weer met Dick en met Luc, heb ik begrepen, om te kijken of ze een band kunnen formeren die uiteindelijk het album van Dick live gaan spelen. Het album heet Locked In en is terug te vinden op allerlei streamingplatformen zoals Spotify. 19 over 7. Goedemorgen, Henk. Ja, je zit in een microfoon te praten die überhaupt niet aanstaat. Wacht even. Loop even rond. Loop even rond. Rond de tafel. Dat is misschien makkelijker.
1: Jongen. Even kijken hoor. Nou, die gaan we uitzetten.
0: Ik zei goedemorgen, Henk.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat ben jij er vroeg bij?
2: Ja, ik dacht nog even alvast wat voorbereiden voor van de week, maar...
0: Ja, voor vrijdag al?
2: Ja.
0: We hebben net het weekend gehad. Ja. Dit was het weekend, niet zicht op zaterdag.
2: Ja, daar ben je gewoon een hele dag of een hele week mee bezig.
0: Ja. Vertel mij wat. Op fiets je vandaag?
2: Nee, toevallig niet. Ik heb een weerbericht gehoord.
0: Over het weerbericht gesproken, laten we daar eens even naar gaan kijken. Maandag 11 mei en het weer op Noord- en Zuid-Beveland is duidelijk frisser dan afgelopen weekend. Dag begint met zo'n 7 graden, maar door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Vanmorgen een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 12 graden, maar door die wind blijft het fris aanvoelen. Daarnaast is er kans op wat lichte buien, al laat de zon zich tussendoor ook nog regelmatig zien. Tegen de avond koelt het snel af, richting een graad of 8. Kortom, een frisse en vrij winderige lentedag met zon, wolken en af en toe een buitje. Mag hopen dat er nog wat progressie in zit in het weer, dat het wat beter gaat worden, zo richting de Hemelvaartsdag later deze week. In het nieuws vandaag, VSS Machinebouw uit Oude Landen krijgt groene pluim in de gemeente Bosselen uitgereikt. En Nieuwegoes dreigt met harde oppositie na mislopen van coalitie.
3: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: 5 scoorde een aantal jaren geleden. Maar ja, 11 jaar geleden grote hit met deze Sugar. VSS Machinebouw in Borselen heeft de groene pluim ontvangen voor duurzaam en sociaal ondernemen. Wethouder Arno Witkam van de gemeente Borselen reikte de onderscheiding afgelopen vrijdag uit aan directeur Arjan Verpoorten. Het bedrijf, dat gevestigd is in Oude Landen, ontwikkelt en produceert landbouwmachines en industriële onderdelen en zet daarbij sterk in op innovatie, circulariteit en efficiënt gebruik van materialen. Ook op sociaal vlak scoort het bedrijf hoog, met aandacht voor opleiding, werkgelegenheid en een goede werksfeer voor de medewerkers. De Groene Pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke impact. Nou, VSS is het derde bedrijf in de gemeente Borselen dat deze erkenning ontvangt.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 7:58, maandagmorgen 11 mei. Het is vandaag Eet Wat Je Wilt dag. Ja, toen had eigenlijk die Maroon 5 moeten komen met Sugar, hè?

veel regels. En ach, morgen zien we gewoon weer verder. Wel ja, joh. Tot 9 uur, maandagmorgen. Dit is het begin van jouw week hier bij Streek Omroep de Beveranden. Luke Dick en Miranda.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. En op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en Gorkum ook 6 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Evelyn Champagne King. Vraag me niet waar ze die bijnaam Champagne van gekregen heeft. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Shame en daarvoor Quarter Past Midnight. Dat mochten ze willen. Best stil. Het is 8:09. Maandagmorgen. Het is de 11e van mei 2026. Nieuw Goes. Dat is de grootste partij geworden in Goes tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze komen desalniettemin toch niet in het nieuwe college. Tegenover Omroep Zeeland zei partijleider Martijn Vermeulen dat andere partijen zijn partij nog altijd afrekenen op het eerdere vertrek uit de coalitie. Dat was tijdens de vorige zitting van de gemeente Goes. Nieuw Goes stapte enkele jaren geleden zelf uit het college, wat toen leidde tot een politieke crisis in Goes. Volgens Vermeulen heeft de partij sindsdien gewerkt aan meer ervaring en professionaliteit. Toch kiezen SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en D66 nu voor een coalitie zonder Nieuw Goes. Vermeulen zegt dat zijn partij serieus genomen wil worden. Gebeurt dat niet, dan belooft Nieuw Goes de komende jaren keihard oppositie te voeren in de gemeenteraad. Ja. En dat is misschien niet eens zo'n verkeerde gedachte van Nieuw Goes. Een goede en sterke oppositie houdt namelijk iedereen scherp.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 11 mei vandaag in 1927, bijna een eeuw geleden, werd in Amerika de Academy of Motion Picture Arts and Sciences opgericht. Kortweg die AMPAS. Een non-profit organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van de filmkunst en de filmwetenschap. Opgericht door 36 filmmakers en producenten. De Academy is vooral bekend om de jaarlijkse uitreiking van de Academy Awards, beter bekend als de Oscars.

volgend jaar een feestje daar in Amerika. En niet alleen in Amerika, maar ook gewoon wereldwijd als MPES 100 jaar bestaat. MPES staat voor Academy of Motion Picture Arts and Science. Ze zijn bekend van de Oscars natuurlijk, hè. In dat kader Kim Carnes, Better Davis Eyes in de Beverlands Ochtendshow. En zojuist de track van Nick Jonas. Ook bekend van de Jonas Brothers. Sweet to me. 7:55, maandagmorgen 11 mei. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. In Myanmar, het voormalige Burma, is eind vorige maand, eind april, een gigantische robijn gevonden van maar liefst 11.000 karaat. Goed voor zo'n 2,2 kilo. Die edelsteen die werd opgegraven bij de stad Mogok. Een gebied dat bekend staat om zijn robijnen van topkwaliteit. De vondst werd afgelopen week pas bekendgemaakt door het militaire bestuur. En volgens datzelfde militaire bestuur van Myanmar gaat het om een uitzonderlijk zeldzame steen die miljoenen en miljoenen euro's waard kan zijn. Nou ja, daar heb je niet zoveel aan als je weet dat de vondst omstreden is. Mensenrechtenorganisaties die roepen al jaren op om geen robijnen uit Myanmar te kopen. Omdat de handel geld oplevert en dat geld gaat naar de militaire junta daar, die sinds de staatsgreep van 2021 aan de macht is. In het land woedt nog altijd een bloedige burgeroorlog tussen het leger en diverse rebellengroepen. Het is niet fijn als je daar woont, zeg maar. Mocht je ooit een robijn aangeboden worden uit het voormalige Burma, Myanmar, niet kopen, niet doen, is heel fout. Dit is de Beverlands Ochtendshow. We gaan even plaatsmaken voor nieuws en weer van 8 uur. Doen we met een robijntje uit de popmuziek. Hier zijn de Kaiser Chiefs en Ruby. Na deze dan wel van Nicolaas en Tess. En bitterzoet. Gaat u lekker, maandagmorgen.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat, het hoogste niveau in

Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: In haar nieuwe single rekent ze op behoorlijk scherpe wijze af met mensen die blijven hangen in roddels en middelbare schoolgedrag. Moderne country met een poprandje, helemaal in de stijl van bijvoorbeeld Kelsey Ballerina en Lainey Wilson.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, we zijn de 11e van mei.
1: Blijf bij ons.
0: Welkom terug in deel 2. Wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel. Het is 8 over 8, deel 2 van de Beverlandse ochtendshow. Ik heb het weerbericht voor je. We kijken zo meteen ook even gelijk naar het weer voor morgen. Streeknieuws, de beste muziekmix voor jou. Een tweede kopje koffie en een nieuwe week. Voor veel mensen een korte week in verband met Hemelvaartsdag aanstaande donderdag. In het nieuws vandaag, Kloetingen op rand van promotie naar winst in Limburg. Man aangehouden met een nep vuurwapen op het station in Goes.

Lang geleden zouden we gezegd hebben, stuur even een berichtje naar onze postbus. Tegenwoordig zeggen we gewoon van, stuur even een appje naar de streekomroep 0113 794100. World Party, put the message in the box.

0: Daarvoor uit het begin van de jaren 80. Goeie vraag van Joe Jackson op deze maandagmorgen. Real Man, ja, wat zijn echte mannen, hè? Mannen van staal, hoor je wel eens. Houthakkers die het bos in gaan, bijl op hun rug. En in het weekend een boompje om gaan hakken. Maandagmorgen, vandaag wordt een frisse lentedag op de Beverlanden. Dat zul je vast en zeker ongemerkt hebben. Het wordt zo'n 12 graden met een stevige noordwestenwind, waardoor het kouder aanvoelt. Zon en wolken die wisselen elkaar af en er is kans op een buitje. We kijken wel vast naar het weer voor morgen, dan zien we dat het fris blijft. Maar het wordt iets zachter met temperaturen rond de 14 graden. Maar ook morgen zien we een mix van zon en wolken. En blijft een enkele bui, die blijft mogelijk. Kortom, licht wisselvallig lenteweer met frisse wind en af en toe zon. Maandag 11 mei, op de celebrity verjaardagskalender vandaag, maître sommelier Thérèse Boer. Ze is bekend van de libreien, 55 jaar. De Australische actrice en zangeres Holly Valens, 43 jaar vandaag. Als ook actrice en televisiepresentatrice Hanna Verboom. Zangeres Sera de Bruin uit Dordrecht, ze wordt vandaag 32 jaar. En de Amerikaanse actrice en zangeres Sabrina Carpenter, ook zij is jarig vandaag en tikt 27 aan.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Ze wordt vandaag 27 jaar, Sabrina Carpenter, Bad Cam. Kloetingen is nog maar één punt verwijderd van het kampioenschap in de derde divisie en promotie naar de tweede divisie. De ploeg won zaterdag met 1-2 van Groene Ster. De thuisclub kwam eerst op voorsprong, maar nog voor rust maakte topscorer Ruben de Jager gelijk. Kort na de pauze zorgde Gianni van de Pitten voor de winnende treffer. Kloetingen hield daarna stand en zag concurrent Rijnvogels ook winnen, waardoor het kampioensfeest nog even werd uitgesteld. Volgende week, dus aanstaand weekend, kan het alsnog gebeuren op het eigen Wesselo-park. Tegen Noordwijk heeft Kloetingen genoeg aan 1 punt voor de titel en promotie naar de tweede divisie. In Capelle is morgen de jaarlijkse Franse herdenking op de militaire begraafplaats. Daarbij worden Franse militairen geëerd die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De plechtigheid begint om 4:00 middags met een stille tocht vanaf het gemeentehuis. Rond 4:15 komt de stoet aan bij de begraafplaats waar toespraken volgen van onder meer de burgemeester en internationale vertegenwoordigers. Om 4:15 is er het taptoe-signaal en een minuut stilte, gevolgd door kransleggingen en het plaatsen van bloemen door schoolkinderen. De herdenking wordt rond 5:30 afgesloten met een défilé langs het monument. Morgen dus in Capelle, waar deze week heel wat activiteiten zijn in het kader van Toujours Capelle.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En in Schravenpolder maken ze zich op voor de avondvierdaagse. Die zit er weer aan te komen. Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni kunnen jong en oud meedoen aan deze jaarlijkse wandeltraditie. Er zijn afstanden van 5, 7,5 en 10 kilometer met routes langs dijken, akkers en groene paden rondom het dorp. De start is elke avond bij Jeugdsoos Chaperon met vertrektijden vanaf 6 uur. Wie 4 avonden meeloopt, die krijgt op vrijdag een officiële medaille. Inschrijven kan op 8 en 9 juni of in de week ervoor. De organisatie van de avondvierdaagse in Schravenpolder is in handen van turnvereniging DAW. Heb je nou zelf ook iets waarvan je zegt van nou, dat vind ik leuk om ook vermeld te hebben op de radio bij Streekomroep de Beverlanden? Laat het ons gerust weten. Stuur een berichtje en richt dat aan redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Starlight, hier is de nieuwe single van Terry Green.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is nog wat meer vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderijden 13 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en knooppunt Eckersweijer 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Tate McRae, You Broke Me First. Maar dan wel in de speciale Luca Schreiner remix in de Beverlandse Ochtendshow. En daarvoor Whitney Houston, grote hit uit de jaren 80. Zomerhit uit het jaar van 87. I Wanna Dance With Somebody. De politie die heeft zaterdagmiddag een man aangehouden op het station in Goes nadat meldingen binnenkwamen over iemand met een vuurwapen. Agenten met kogelweer in de vesten gingen direct naar het station en doorzochten meerdere treinen. De man werd uiteindelijk in een trein aangetroffen. Het bleek te gaan om een nepvuurwapen, maar volgens de politie leek dat sterk op een echt pistool. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Door het incident ontstond korte tijd onrust op en rond het station.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 9:10 geweest. Zeeuwse gemeenten en de ZRD die starten de campagne Het is groen, niet grijs, om inwoners te helpen beter GFT-afval te scheiden. Uit cijfers blijkt dat meer dan een derde van het Zeeuwse restafval eigenlijk groente, fruit en tuinafval is. En daardoor gaan jaarlijks veel geld en bruikbare compost verloren. Met korte filmpjes en praktische tips willen de organisaties duidelijk maken welk afval in de groene container hoort en wat juist bij het restafval moet. De campagne loopt tot en met juni en is onder meer online te zien via de Zeeuwse Reinigingsdienst. Tot 9 uur, maandag tot en met vrijdag. Dit is de Beverlandse Ochtendshow met nu de nieuwe van Taylor Swift. Hier is ze met Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Elizabeth Taylor. En dat is een hommage, een nieuwe single van Taylor Swift.
1: De culturele agenda.
0: Kwart voor negen geweest. Ja, het theaterseizoen is zo goed als voorbij. We hebben nog één agendapuntje voor aanstaande vrijdag. Maar er zijn ondanks dat toch nog altijd wat culturele evenementen in de regio. Vrijdagavond wordt het dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland omgetoverd tot Italië. Dan staat Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzoni Italiane. Samen met zijn band neemt hij je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. De voorstelling begint vrijdagavond om 8 uur. Schrijfster Jacodien van de Velde die komt zaterdag naar Goes om haar lezers te ontmoeten. Ze is 's morgens te vinden bij boekhandel Het Paard van Troje en 's middags in de Koperen Tuin. Bezoekers kunnen daar met haar in gesprek en hun boeken laten signeren. Van de Velde schrijft vooral feel-good romans. Haar nieuwste boek heet Liefde in Laagjes en gaat over een kapster die onverwacht de liefde tegenkomt. De ontmoeting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden, zaterdag dus. Ook zaterdag, dan verandert het centrum van Capelle in een creatief plein tijdens de Kunstmarkt en Schildersdag. En die wordt georganiseerd jaarlijks door Stichting Capelle Cultureel. Tussen 10 uur zaterdagmorgen en 4 uur zaterdagmiddag is iedereen welkom rond de Nederlands Hervormde Kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er live muziek die dag, die de dag extra sfeer geeft. Wie zelf aan de slag wil, kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerweel. Aanmelden hiervoor kan via Capelle Cultureel.

Twee grootheden uit de rock and roll. Deborah Harry, Debbie Harry met Blondie, Maria. En daarvoor de Queen of Rock and Roll, Tina Turner. En Better Be Good to Me. Zo, dat was hem. De kop is eraf. Tot zover de Beverlands Ochtendshow voor vandaag, maandag 11 mei 2026. Ik wens je heel veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur voor het eerst deze week. Je muzikale wereldreis met Hessel Meinema in de Hesselschudding. Om 5 uur met Ad Vermeer en om 7 uur met Martin en Peter. En tot slot om 9 uur vanavond Jan Steen. 11 mei, op deze dag in 1981 overleed reggae-icoon Bob Marley in een ziekenhuis in Miami na een lange strijd tegen huidkanker. De Jamaicaanse zanger bracht reggae wereldwijd naar een miljoenenpubliek met zijn unieke mix van reggae, ska en rocksteady. Marley werd slechts 36 jaar oud, maar liet een indrukwekkend muzikaal erfgoed achter. Zijn verzamelalbum Legend is nog altijd het best verkochte reggae-album ooit. En voor zijn betekenis voor de muziek kreeg hij onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award en de Jamaicaanse Order of Merit. Zijn laatste woorden aan zijn zoon Ziggy Marley waren veelzeggend: Money can't buy life. Tot morgenochtend, 7 uur.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit.

Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Zaardenheiken en de afrit Maasbree 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met een nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit.

Het weer: in de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 van Borselen naar Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 Borselen richting Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia

Dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht.

Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62, Borselen richting Terneuzen, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N62 Borselen richting Terneuzen staat file bij de Westerschelde-tunnel 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuiniging in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal.

Persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van 115 euro.

Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuiniging in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws. Tot zover het radionieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die

Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding. Met Hessel, Anne en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En een hele goede maandagmiddag, want we zijn weer met de eerste Hesselschudding van deze week. En we zijn niet alleen, want Ad is er altijd wel. Hi Ad.
3: Hey, hallo.
2: Maar schuin tegenover mij zit ook Anne weer.
4: Hallo.
2: Ja, dat vinden wij leuk dat jij er ook een keertje bij bent.
3: Ja, gezellig.
2: Dat je er tijd voor hebt, hè.
3: En Anne is heel erg lief, hè. Ze heeft gebak voor ons meegenomen.
2: Ja, dat is... En dat heeft alles te maken met haar verjaardag, hè.
4: Ja, ik ben van... op moederdag ben ik jarig geweest. Dus ik dacht, ik kan natuurlijk niet met lege handen thuis komen.
3: Kijk,
4: hier
3: nee.
4: In de studio.
2: Een goede binnenkomer vandaag. Dat is zeker. En een goede binnenkomer was ook deze van Alex Warren, Fever Dreams. Dan zitten we dus inderdaad in 2026 met deze Alex Warren. En de man zelf komt uit Californië. We zitten daar vaker aan, hè, in Californië.
3: Ja, nogal.
2: Qua muziek dan, hè.
3: Mm.
2: Was het echt ook maar zo. In ieder geval, dat was zijn Fever Dream. We gaan terug in de tijd. We gaan tijdreizen. We gaan naar 1961. En dan, dat doen we dan met Fats Domino. Een nummer dat hij schreef samen met een zekere Dave Bartholomew. En uitgebracht in 1960 eigenlijk al, hoor. Dus officieel een hit geworden in 1961. Waar praten we over? Over Fats Domino en My Girl Josephine.

0: My Girl Josephine van Fats Domino 1961. De man zelf, hij heeft geleefd van 1928 tot 2017. Ja, en in de jaren 50 was hij al bezig hoor. Toen was hij al de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant. En dat was vooral voor zijn bijdragen in de rock'n'roll dat hij ook werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat gebeurde allemaal in 1986. Voor deze Fats Domino dus. Een beetje voor jouw tijd ook aan het denken.
1: Ja.
0: Maar deze dame misschien, nou ja, dat weet ik niet. Even kijken. Nou, ook. Oh, Amy Stewart, want daar gaan we nu naartoe.
2: Dat is een beetje uit onze jeugd.
1: Ja, sorry, klopt daar.
0: Ja, precies. Dan zitten we bij Knock on Wood in 1979. Zij zelf komt uit het jaar 1956 uit Amerika natuurlijk. En ja, destijds mocht je dan zeggen disco- en soulzangeres. Ja. Waarom? Nou, luister maar mee naar Knock on Wood.

0: John Lennon met zijn Just Like Starting Over 1980. Ja, dat was toen ook zijn bedoeling om opnieuw te gaan beginnen in dat jaar 1980. Maar dat werd helaas zijn laatste jaar waarin hij geleefd heeft. Maar dit was de opzet daarvan. Sterker nog, hij was van plan om te gaan toeren door Engeland. En toen gingen er dus allerlei geruchten van, aha, Engeland. Maar daar zitten Paul McCartney en George Harrison ook. Dus wie weet, en Ringo Starr, wat gaat er allemaal dan gebeuren? Maar niet dus. Dit was in ieder geval zijn laatste echte hit voor deze John Lennon. U kent hem natuurlijk allemaal van de Beatles en met Just Like Starting Over. We gaan naar Rod Stewart en we duiken terug in de tijd naar het jaar 1990. En met deze Rod Stewart en zijn Downtown Train. Eigenlijk een nummer van Tom Waits trouwens. Die ken je denk ik toch ook wel, Art, of niet?
1: Ja, maar het schiet me even niet te benen. Babies of zo?
0: Tom Waits?
1: Oh nee, dat was John Waits. Ja,
0: ja dat is een heel ander verhaal. Nee, die Tom Waits, dat is een, ook uit Amerika ook een singer-songwriter, zeg maar, hè?
1: Oké.
0: Okay, ja, en trouwens ook acteur. Je kunt hem ook kennen als acteur, denk ik dan.
1: Hij zit
0: dus ook onder andere achter dit nummer. We gaan naar Downtown Train, Rod Stewart en dan naar 1990.

0: Ik hoor helemaal niks.
1: Ja, het is een hele lange versie dit.
2: Ja, moet je koptelefoon houden zitten, Anne.
1: Ja, het is een lange versie van deze Sir Roderick David Stewart. Hij mag zich Sir noemen, deze David Stewart. Dave Stewart dus, hè? Sir Roderick Stewart. David Stewart. Ja, Rod Stewart bedoel ik, maar hij heet ook David, hè?
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Hij heet Sir Roderick David Stewart.
2: Oké.
1: Dat is zijn volledige naam.
0: Ja, gewoon Rod Stewart voor ons.
2: Ja, ik dacht dat je een beetje was in de war met Dave Stewart van
1: de Eurythmics. Nee, dat is een heel ander verhaal.
2: Ja.
1: Maar een van de best verkopende artiesten, deze Rod, want hij heeft ondertussen meer dan 120 miljoen verkochte platen wereldwijd. En nog steeds actief, hè? En ik vond laatst zag ik een heel fraai optreden van hem, waarin hij zijn hele band even zegt stop. Waarom was dat? Omdat er in het publiek een jongen wat vervelend deed tegen zijn vriendinnetje.
0: Oh, dus ja, dat heb ik gezien.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: En toen zei hij, en je gaat eruit.
0: Ja, heel goed. Goed zo. Blijf doen. Ja, blijf doen.
1: Ja. Dus dat was een verhaal van Rod Stewart. We gaan naar de jaren 60 opnieuw naar Mazar Reeves. Mazar Reeves bekend natuurlijk van de fan Dallas. En ja, ook dan echt het American R&B, zoals dat zo mooi heet. Hè. We gaan met Mazar Reeves dansen in de straat. En dat deden ze toen al in 1964.

0: Garth Reeves en de Vandellas, zo heet dit nummer officieel. Dat wil zeggen, zo moet je het officieel afkondigen. Dancing in the Street 1964. En zij had 10 jaar later bijvoorbeeld ook Power of Love en Wild Night, deze Martha Reeves. We gaan naar een Beatle, naar Ringo Starr met zijn Photograph uit 1973. En zoals waarschijnlijk de echte Beatle-fans al weten, er komt een nieuw album aan van Paul McCartney waarop Ringo Starr meedoet. En ik heb al filmpjes gezien waarin ze samen naar de studio lopen. En dan heb je dus echt enthousiaste fans die onmiddellijk willen handtekeningen willen en dergelijke. En dat is een best wel een sensatie dat voor het eerst in de geschiedenis ook Ringo Starr samen met Paul McCartney samen zingen op een nieuw nummer. We gaan het allemaal volgen en u krijgt het te horen. Ja, Anna die kijkt alsof ze het in Keulen hoort.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel een beetje, want meestal drumt hij alleen.
0: Dat doet hij dus ook. En ik heb er al een voorproefje van gehoord. En dan hoor je hem ook echt knetterhard drummen. Echt, zit er echt zeer stevig in.
1: Ik kan de beste man zingen, of niet? Want ze hebben een nieuwe single uitgebracht, maar ik heb hem nog niet gehoord.
2: Ik ook nog niet, dus dan moet ik eens even gaan luisteren inderdaad.
0: Komt er allemaal aan. En dat hij kan zingen, dat bewijst hij hier met zijn Photograph. Geschreven trouwens door George Harrison. Als je het toch over de Beatles hebt. En hij speelt en zingt ook mee, George Harrison. Let maar op.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Breda naar Eindhoven staat file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat klopt helemaal. En dit was trouwens Diana Ross met haar Upside Down. En ja, medegeschreven door Nile Rodgers, hè?
3: Ja,
2: van Chic. Nou, Chic. Dat is ook wel duidelijk te horen.
3: Kun je wel goed horen, ja.
2: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Van Diana Ross gaan wij naar The Rembrandts en I'll Be There For You. 1995 zitten we dan in. En jullie weten allebei natuurlijk wel waar het nummer vandaan komt, hè?
3: Hoe zeg jij het maar anders?
2: De serie Weet Friends.
4: Tralalala. Ja.
3: Oh, nee, serie Friends.
2: De serie Friends.
4: Oh, nee, ja, ik keek daar nooit echt naar.
3: Dan moet je gewoon nog eens een keer terug gaan kijken op YouTube. Nou, dat is geweldig.
2: Dat hoeft niet eens op YouTube. Je kunt zomaar een kanaal...
4: Nee, er staat gewoon op
3: hebben ze
4: streaming.
3: Oh, oké. Okay.
2: Nog steeds op tv, hoor.
3: Elke
2: dag.
4: Ja. Het is niet zo dat ik daar elke aflevering van heb gekeken. Nee. Dus,
3: ja, maar het zijn mijn oude afleveringen. De laatste was geloof ik 10 jaar geleden of zo.
2: Klopt, maar dus, die serie is nog dagelijks op alle mogelijke zenders te zien.
3: Ja, vond hem leuk.
2: Ik ook. En dit is dus de titelsong van die serie, I'll Be There For You, The Rembrandts, 1995.

0: laatst waren we zelfs op de radio eventjes een beetje bij de serie Friends. I'll be there for you. Nou herkende jij het ook wel aan, hè?
1: Ja, het was een titelsong en dat was even mondgaan, maar ik ken het wel.
0: Ja, toch. Oké. Nou, de Rolling Stones die laten weer van zich horen, want ze zijn helemaal terug. Een nieuw album komt eraan. Dat album dat gaat heten Foreign Tongues. Er staan een aantal leuke nieuwe nummers op trouwens, hoor. Ik vind wel dat we echt helemaal de Rolling Stones zijn. Live gaan we ze niet meer meemaken, waarschijnlijk omdat Keith Richards last heeft van artritis. Maar wij gaan vandaag en ook de komende vrijdag een nummer van het nieuwe album van de Stones draaien. Dit is er eentje van en dat heet In The Star.

0: 1975 in het muzikale tijdreisprogramma met Still I Span en All Around My Head. Dat mocht je destijds wel een echte Britse folk rock groep noemen. En ze hadden ook bijvoorbeeld het nummer Go Dead. Dat is ook vrij om te horen, hoor.
1: Oh, ja, lekker. Go Dead.
2: Ja, nee,
0: dat,
2: ja,
0: dat schrijf je G-A-U-D-E-T-E.
1: Oh!
0: Go Dead.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja, nee, voordat je gekke dingen gaat denken.
1: Ja.
0: Dat moet je niet doen. Nee.
2: Maar, ik denk nooit gekke dingen, zou niet durven.
0: Nee, moet ik niet doen.
1: Nee.
0: Zeker niet als je hier bent. Hè? Dan, daar
1: heb je mij voor.
0: Oké. Okay. Zij waren destijds, zeg maar, ze werden wel genoemd de voornaamste exponent van de opleving van de volkmuziek in de jaren 70, vooral 1970 zelf. Dit Still I Span met een All Around My Head. Billy Joel is ook nog onder ons. Hij komt uit het jaar 1949. Deze Amerikaanse singer-songwriter en natuurlijk ook pianist, hè. Hij is een tijd lang heel druk bezig geweest met klassieke muziek, maar ondertussen begrijp ik dat hij weer zijn eigen dingen aan het doen is en dat vinden wij helemaal niet verkeerd. Dit was hij in 1984 met zijn For the Longest Time.

0: voor The Longest Line, Billy Joel 1984. We kennen hem natuurlijk ook van zijn Piano Man en Goodnight Saigon bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, was ook wel heel mooi met die helikopters in dat intro.
2: Ja. En die gaan we met Cor weer doen.
1: Oh, Goodnight Saigon. Leuk. Wanneer?
0: Ja. Aha.
2: Wanneer? Nou, hij wordt ingestudeerd voor de volgende show. Dus,
1: en die is?
2: Die is ergens volgend jaar.
1: Oh, oké. Okay. Oeh, dat duurt nog even.
2: Ja.
0: Ja, nou, we zijn benieuwd. Zeker weten. Hou ons op de hoogte.
2: Zeker.
0: Dat ga je wel doen, hè? Oké, dat was Anna nog eventjes over haar koor. We worden allemaal vervolgd dit. We gaan nog een klein sprongetje maken in de tijd. En dan komen we terecht in de jaren 60 naar 1966. Gaan we met Dedicated Follower of Fashion. En dat doen wij dan met de band The Kinks.

0: Things met hun Dedicated Follower Fashion uit 1966. De band van de broers Ray en Dave Davies. Hè?
1: Ja.
0: Een doorbraak was trouwens de hit You Really Got Me in 1964 al. Toen waren wij 3 en 2 had, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik kijk Anne maar even helemaal niet aan.
1: Nee, die kwam 20 jaar later nog een keer aanzeilen.
2: Nou, precies. Nee, vliegen.
1: Ja. Oh, je bent komen vliegen, jij. Oké.
0: Okay. En van waar vandaan dan?
2: Colombia.
0: Oh, daar kwam je vandaan, hè?
1: Oh, ja, dat is waar. Dus een hele zeilen.
0: Oké, we kennen The Air That I Breathe van de Hollies, maar ik maak het even moeilijk in verband met de titel die we nu gaan draaien als laatste van deze herselschudding van de maandag. The Day That Curly Burly Shut Down Crazy Sam McGee. Waar praten we over de Hollies in 1973. En wij zeggen wat ons betreft, ik weet niet waar jij er bent, of jij er bent woensdag?
1: Ja, woensdag
2: is
1: ook
2: bij.
1: De hele week, zei ze.
0: Het wordt steeds leuker hier.
1: Ja.
0: Woensdag zijn we er weer voor een nieuwe herselschudding. En deze omroep is er 24 uur per dag. Dus blijf ingeschakeld op ons. Daar krijgt u geen spijt van. Zeker niet van onze fraaie non-stop muziek tussen alle bedrijven door. Tot onze volgende keer dan. Dag.

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen.

Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De dag door met streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen.

Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, daar is het druk tussen Noordloos en Werkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Utrecht-Zuid 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow op streekomroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met een plaat uit 1984, die hele grote hit van Tina Turner, Better Be Good To Me. Het is vandaag 11 mei. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis op deze dag? In 1981 overlijdt reggae-legende Bob Marley op 36-jarige leeftijd. En in 1997 verslaat de IBM supercomputer Deep Blue wereldkampioen schaken Garry Kasparov. In 2012 stopte Radio Nederland Wereldomroep met de Nederlandstalige uitzendingen. Het was laatst in het rijtje 2020. Dan komen 5 surfers om het leven voor de kust van Scheveningen door extreme zeeschuim en harde wind. De verjaardag van deze dag, Eric Burdon. Hij is vandaag 85 jaar geworden. Je kunt hem kennen als zanger van The Animals. De band die je nog wel kent van The House of the Rising Sun. Tweede in het rijtje, Sabrina Carpenter. Die is een stuk jonger. Zij wordt vandaag 27 jaar oud. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte.

30 jaar oud geworden dus. En wij draaiden van haar nog een keer dat een mooie Tears. Om en erbij, 4:15. Tijd voor de Beverlandse weerbericht. De komende nacht die begint met regen op de Beverlanden. En de temperatuur die zakt naar 7 graden. Morgen wordt het half bewolkt, maar droog. En de temperatuur die kruipt dan toch nog langzaam op richting de 15 graden. In de avond zakt die weer richting de 12 en tegen middernacht gaat het licht regenen. De wind die is windkracht 4 uit het noordwesten, op dit moment in Goes.

draaide voor jou een bescheiden hit uit 2025. Macy Peters and My Regards. Daarvoor die grote hit van de kast uit de jaren 80. Alles van mij. Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden is de vernieuwde Dijk in Hans weer officieel geopend. Met muziek, springkussens en een nieuwe vlag ontworpen door basisschoolleerlingen werd vrijdag het einde van het grote dijkversterkingsproject gevierd. De 5,2 kilometer lange dijk tussen Hans Weert en de Kapellenbank voldoet nu weer aan de nieuwste veiligheidseisen. Opvallend is dat het project ruim voor de planning en goedkoper dan verwacht is afgerond. Nou, dat maak je ook niet zo heel erg vaak mee natuurlijk, want meestal gaan ze een keer of twee over budget heen. Dit is de nummer 1 van Nederland, Alex Warren.

De nieuwe single van Alex Warren zit eraan te komen, maar wij deden het even met de nummer 1 van Nederland, Fever Dream. En daarbij werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Thelma Houston die maakte ooit in de jaren 70 een hele grote hit, Don't Leave Me This Way. En in Engeland liepen een aantal heren rond, bij elkaar de communards, en die dachten in 1986, dat kunnen wij ook. Dit is hun uitvoering van Don't Leave Me This Way op Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files weer in het zuiden van het land. In totaal 130 kilometer file. Wat opvalt, daar is de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht, dat is het overal richting Brabant dus, staat 20 kilometer file met een half uur oponthoud. De A50 Eindhoven richting Os, tussen Som en Breugel en Uderzuid, 13 kilometer met een kwartier vertraging ook. En de A73 tenslotte Nijmegen richting Maasbracht. Voor Boksmeer staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Relax, Take It Easy. Plaatje deed eigenlijk helemaal niks in Europa. En een jaar later, in 2007, werd de plaat opnieuw uitgebracht. En toen werd het een hele grote hit. Het is 5 uur geweest, dus inderdaad, tijd om te relaxen.
1: De

collega Hetzel Meijnema, die draaide hem vanmiddag ook wel in de Hetzelschudding. Maar ik denk, nou, dat is al een paar uur geleden. Ik denk, hij kan nog wel een keer, hoor. Staat op een nieuw album, Foreign Tongues. En dat album heet zo omdat er diverse gastbijdragers zijn. Onder andere van Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Daarvoor hadden we Dua Lipa, Be The One. En dat is inderdaad, want Dua heeft Samsung aangeklaagd voor 15 miljoen euro. Het was namelijk afgebeeld op de kartonnen dozen van de nieuwe televisies van het merk zonder haar toestemming. Nou, misschien is het een beetje dom van het elektronica bedrijf om dat te doen. Maar misschien is het ook wel heel erg slim, want nu hebben ze gratis reclame. Ze betalen Dua Lipa aan een paar miljoen en dan zijn ze er ook weer vanaf. De politie die waarschuwt voor een toename van oplichters die zich voordoen als agent of bankmedewerker. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen uit Goes, Capelle en Ierseke. De criminelen die proberen mensen telefonisch of aan de deur te misleiden en vragen om bankpassen, geld of sieraden. En soms komen ze zelfs langs om de spullen op te halen. De politie die benadrukt dat echte agenten of bankmedewerkers dit nooit zullen doen. Geef dus nooit je persoonlijke gegevens of waardevolle spullen af. Wie slachtoffer is geworden, die moet direct 112 bellen. En bij een poging tot oplichting wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Verder met andere muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden. En we duiken even terug naar de jaren 80. Je kent hem misschien wel van What Is Love. Ik heb het over Howard Jones. Dit is die andere van hem. Things Can Only Get Better.

van het nummer. Helaas nooit hit geworden, waarvan we gehoopt hadden dat het die zou worden in 2025. Maar toch gelukkig plaat om nog een keer te draaien. Daarvoor natuurlijk Howard Jones, Things Can Only Get Better. En daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent dat deel 1 van het programma erop zit. Zo meteen onderbreken we even voor de mededelingen en de nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Met daarin onder andere de nieuwe Airplay track, nog een aantal Beverlandse berichten. En we hebben natuurlijk om 6:15 de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Tot aan 6 heb ik nog een apart nummer voor je klaar liggen. Ook wel eens een keer leuk om te draaien. Dit is Nick Jonas en Sweet to Me. Tot zo. Blockbuster.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks, dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel.

En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Een paar vallen erop. Dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam doe je er een kwartier langer over. De A58, Breda richting Tilburg. Bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot een kwartier. En verder valt ook nog op dat de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Het druk is tussen Kuik en Boksmeer over 6 kilometer. Er staat daar een auto met pech. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 geworden en welkom bij deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. Mocht jij op dit moment al aan het eten zijn, dan eet smakelijk. Mocht je op dit moment nog in de auto zitten, rij voorzichtig. Wij begonnen deel 2 zoals je gewend bent met de Airplay track van deze week op streekomroep de Beverlanden. En het is maandag, dus we hebben weer een nieuwe en je krijgt daar de uitgebreide informatie van. Het is de single van Ashley Cook en het heet allemaal High School Sweetheart. Ashley Cook is een opkomende naam binnen de country pop en staat bekend om haar persoonlijke teksten en moderne sound. Met haar mix van country en pop weet ze steeds meer luisteraars te bereiken en aan zich te binden. Met High School Sweetheart brengt ze een kritische reflectie op roddels, onzekerheden en de druk op het opgroeien. Het nummer combineert scherpe teksten met een energieke country pop sound. Dat is de nieuwe Airplay track op streekomroep Beverlanden. Tot aanstaande zondag even na 6. Wil je meer teruglezen over deze plaat, dan kan dat op de Facebookpagina van streekomroep Beverlanden. Want Mila heeft daar een leuk verhaal over.

nummer van hem, Still Here. Om erbij, 6:15. Tijd voor de weerbericht. En we krijgen deze week een heel ander weerbeeld dan vorige week, toen het eigenlijk best wel lekker zomerweer was. Komende nacht begint met regen en de temperatuur die zakt naar 7 graden. Morgen wordt het half bewolkt, maar droog. En de temperatuur die kruipt langzaam op richting de 15 graden. In de avond zakt het dan weer naar 12. En tegen middernacht gaat het morgenavond ook weer regenen. Wind is windkracht 4 uit noordwestelijke richting. Op dit moment in Goes 9 graden Celsius.

0: Lekker de jaren 70 disco op je radio. 1978, toen was dit een hit. Alicia Bridges, I Love the Nightlife.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor draaiden we de nieuwe single van Miss Montreal. De airplay track van vorige week, Schuilen. Ouders kunnen zich deze week laten informeren over nicotineproducten tijdens een online bijeenkomst. Organisatie 101 die houdt dinsdag 12 mei, morgen dus, een ouderavond over onder meer vapes, snus, wat het ook mogen wezen, ik heb er geen flauw idee van, en tabak. Tijdens de sessie wordt uitgelegd welke risico's deze middelen hebben, vooral voor jongeren. Zo kunnen ze verslavend zijn en schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook krijgen ouders tips om signalen te herkennen en het gesprek met hun kind aan te gaan. De online ouderavond die duurt van 7:30 tot 8:30. En aanmelden dat kan via de website van 101. En dan is het cijfer 1, de letters N-U-L en 1 weer in een cijfer. Bijna 7:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in een notendop van 60 seconden. Tot die tijd deze plaat van Sarah Larsson. Hier is ze met Midnight Sun.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. En Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar geldt ook code geel voor een stevige wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen dan nog steeds een paar buien en het waait stevig, mogelijk windkracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB.
1: De laatste files van de avondspits, ook in het zuiden van het land, die staan onder andere op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Ulvenhout gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog een kleine 10 minuten. A59, Os richting Den Bosch bij Rosmalen. Een ongeluk, hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En de A73 ten slotte Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

UB40, Africa, Bombada en hoe heet het? Dat was de titel. Ik ben persoonlijk niet zo'n hele grote fan van UB40, maar deze plaat die mochten ze zeker wel wezen. Samen met die Africa, Bombada, die nog niet zo lang geleden overleed. In Rijmerswaal hebben coalitiepartijen SGP en Leefbaar Rijmerswaal hun nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd voor de periode tot 2030. Onder de titel Verbinden, Versterken, Vooruitgaan zetten de partijen in op woningbouw, leefbaarheid en economie. De grootste ambitie is de bouw van zo'n 600 woningen in de gemeente, vooral in Ierseke, Kruiningen en Krabbedijken. 2/3 daarvan moet betaalbaar worden. Ook komen er sociale huurwoningen en woningen voor ouderen. Verder wil de coalitie investeren in bedrijventerreinen, sportvelden, dorpshuizen en verkeersveiligheid. Op duurzaamheidsgebied kiest Rijmerswaal voor een voorzichtige koers. Geen grote zonnevelden op landbouwgrond, maar wel meer zonnepanelen op daken. Morgen beslist de gemeenteraad over het akkoord en worden de huidige wethouders opnieuw benoemd. Nou, die zonnepanelen op daken, er zijn momenteel een hoop mensen die hebben die dingen op hun dak liggen. En vanwege de salderingsregeling willen ze er eigenlijk toch wel een beetje vanaf. Ik heb ze gelukkig eigenlijk thuis zelf niet liggen. Dit is de nieuwe Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: hou toch altijd wel van die Lady Gaga, hoor. Want wat maakt ze altijd een leuke muziek. Zo ook haar een nieuwe single uit de hitlijsten. En zo heet die Shape of a Woman. Om en erbij 7:15 geworden. Dat betekent de tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.

0: sta bij het raam een beetje naar buiten te staren. Terwijl mijn koffie langzaam koud wordt, zie ik ze daar weer lopen. Mooie meisjes. Met altijd weer zo'n griezel aan hun zijde. Moet je die ene daar bijvoorbeeld eens zien? Dat is een meid die ik nog van vroeger ken. We hebben ooit wat gehad, maar ja, ze is nu getrouwd of verloofd of zo. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Maar dat ze uitgerekend met hem gaat, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Vanavond is het weer zover, dan is het uitgaansavond. Er zijn een paar feestjes hier in de buurt en ik ga overal naartoe. Haren keurig gewassen, gekamd. Ik zie eruit om door een ringetje te halen, al zeg ik het zelf. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Janie met haar nieuwe vriend. Ze zeggen wel eens dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat geldt in dit geval zeker niet. Hoe komt ze aan zo'n kerel, vraag ik mezelf af. Oké, ik geef toe, ik ben jaloers, maar ik kan er niks aan doen. Als blikken konden doden, dan was die kerel er nu geweest. Luister vriend, zou ik tegen hem willen zeggen, hou je handen thuis en raak haar vooral niet aan. Maar ja, ik weet beter en ik hou wijselijk mijn mond. Ik kruip maar weer terug in mijn schulp, want ik kan hier gewoon niet tegen. Wat moet zij nou met zo'n vent? Gaat ze nou echt met hem en niet met mij? En zouden ze vanavond ook samen naar huis gaan? Nou, als mijn ogen me niet bedriegen, is er hier iets heel erg mis.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

1978, toen was dit een hele grote hit, deze plaat van Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? En dat was deze week het onderwerp in de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Aanstaande maandag hebben we voor jou weer de nieuwe plaat en zijn verhaal klaar liggen rond 6:45. Nu Damiana David's

1992, een plaat van Jennifer Hart, maar niets is minder waar, want deze plaat komt namelijk uit het jaar 2022. Daarmee kwam er een eind aan deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow voor deze 11e mei. Ik wens jou een prettige voortzetting van je maandag en blijf lekker luisteren naar Streekomroep Beverland, want we hebben nog leuke programma's voor je klaar liggen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen even na 5 uur ben ik bij je terug. Graag tot dan. En ik laat je achter met Donald Summer, Dinner with Gershwin. Tot morgen.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs.

En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59 van Os naar Den Bosch bij Rosmalen 3 kilometer en een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock Rock Radio. Het is maandagavond, het weekend is voorbij. Dus ja, dan is het weer tijd om eens even lekker ervoor te gaan zitten. En even het weekend uit te luiden met wat heavy metal, thrash metal, black metal, punk, hardcore en...
1: De hele week
0: verwante met muziekjes.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou ja, wat we hoorden in het begin, dat was War Club van Intoxicated. De band uit Amerika, uit Florida, uit... Even kijken, Altamont Springs. Daar komen ze vandaan.
1: Kijk,
0: geen idee waar het ligt.
1: Nee, ik ook niet. Ik zit net te denken.
0: Florida is heel groot.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, we hebben natuurlijk weer allemaal nieuwe muziekjes ook weer klaarstaan. Dus ja, even kijken. We beginnen gelijk al meteen met de band. Dusk Day Rise van Revolting. Ja, die hebben een nieuwe uitgebracht. Wacht, even spieken, want die was nog over van vorige week. En die komt 4 juni uit van de plaat Supernatural. Dus ik zou zeggen... Als het wat voor je is, moet je plaats zeker halen. At Dusk Day Rise, Revolting.

0: Ja, Death Garage van Revolting, de band, yep. De tweede.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat deze heer die de vocalen verzorgt, hij klinkt een beetje als mijn maat Martijn Geelhoed van de oude band Remains.
1: Okay.
0: Die had ook een beetje zo'n grunt.
1: Okay. Dan kan hij ook weer in zijn zak steken.
0: Ja,
1: dan, toch?
0: Absoluut.
1: Okay. Ja, even terugkomen, een beetje oud nieuws natuurlijk. Gisteren was het nog moederdag natuurlijk. Ik hoop dat iedereen is een beetje, ja, je kan het ook zien als commercie. Hè, wat ja, zei. Ja, ja. Dat is ook zo, maar ach, hey. Maar goed, Steel Panther kwam vorige week vrijdag volgens mij met een nieuwe single. Ja, en die heet The Mother's Day Song.
0: Oh jee.
1: Ja, maar goed, ik geloof niet aan de moeders als je deze nummer hoort dat ze die aan gaan schaffen.
0: Ja, yeah, one in the stink and two in the pink.
1: Maar goed, het is de eerste eigenlijk nieuwe materiaal sinds 2023 natuurlijk, sinds het laatste album On The Prowl. Maar goed, het is de eerste nieuwe single van de band via, ze hebben een nieuwe label, Frontiers.
0: Okay.
1: Dus ja, maar goed, er komt nog meer muziek aan. En ze staan trouwens ook in Nederland. Ze staan op de vrijdag, is dat volgens mij, op Bospop.
0: Okay.
1: Ja, dat is wel een leuke programmering, die vrijdag, dat wel. En als je liever naar België gaat, dan kan dat ook. Want ze staan ook Rock Zottegem in Zottegem zelf.
0: Keuze genoeg dus. Ja. Ja, dan gaan we eens kijken wat Steel Panther van Brout en of moeders blijden van worden.
1: Dat denk ik niet.

0: Ja.
1: Die blijft dan de rest van de avond ook in je kop zitten.
0: Ik weet niet helemaal of je moeder daar blij mee gaat zijn. Maar misschien ook wel, dat kan natuurlijk.
1: Ja. In humor is deze man en niet vreemd.
0: Nee, absoluut niet. Oké, dan. De band Iron Sword. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Ik ken ze eigenlijk helemaal niet. Moet je nagaan, ze bestaan al sinds 1995.
1: Ja, ik heb mijn naam wel eens voorbij horen.
0: Ja, het is echt wel typisch heavy metal, fantasy warrior shit. En toen ik het tenminste afspeelde, had ik zoiets van... hele lage stem in die zang. En toen kwam er een keer een andere stem. En toen dacht ik... Shit, dit klinkt wel heel erg als Manila Road. Sowieso had ik het al een beetje het gevoel. Maar toen die stem erbij kwam, had ik het helemaal... Ja, en wat blijkt nou? Een van de leden van heet Neudi. En Neudi is een... die komt uit... is Andreas Neudert. Jawel. En ja, die heeft dat is nogal een Manila Road fan, geloof ik. Want hij runt de website en zo en dergelijke. Dus ja...
1: Enige dingen zitten
0: Er zit een Manila Road, zit een beetje dat hoge gezeige stemmetje. Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, een van de oudste bands.
0: En dat zit hier dus ook in, daarom ook de Manila Road dingetje. Daar gaan we wat van draaien. Even natuurlijk van Iron Sword doen we Tower of the Elephant. Hoe kom je erop?

0: Ja, het zit er duidelijk in. Hè?
1: Ja.
0: Ja, toch. Ik had deze plaat op staan terwijl ik er lekker aan het klussen was. Ik vind de hele plaat gaaf.
1: Ja. Nou ja, dan zeg ik het tegen jou. Misschien kunnen we Manila Road zelf ook weer eens een keer draaien.
0: Ja, absoluut. Een
1: pootje
0: geleden. Gaan we naar, even kijken naar Phoenix, Arizona. Waar de band Weapon of Pride vandaan komt. Een power trio. Ja, die stoner metal band. Een beetje door elkaar. En ik ken het helemaal niet. Ik zag het op YouTube voorbij komen. Klik het even aan. Ik denk, dit vind ik wel een tof nummer, zeg. Hey, ja. Het is een nieuwe, die heet Spitfire. Dus die had ook nog wel gepast voor vorige week natuurlijk.
1: Ja, die had er zeker dus gepast, ja. Maar.
0: Alhoewel, de Spitfire was misschien dan wel belangrijk in de Battle of England. Maar eigenlijk was het de Hurricane. Hurricane Hawker of zoiets. Ik weet niet precies. Die was eigenlijk meer belangrijk daarvoor. Maar gaan we er even wat van draaien. Weapon of Pride, Spitfire.

0: knal, boom, weapon of pride, Spitfire, Spitfire, Spitfire. Ja, geweldig. Die film, The Battle of England. Vooral dat moment waarbij zo'n Duitse piloot wordt getroffen en heel zijn vliegbril vol met bloed schiet. Dat is me zo bijgebleven als kleine jongen. Ik vond het wel zo... Wauw, wat gebeurt daar? Knijpen ze naar een spuitfles met ketchup leeg.
1: En dan mocht je als kind naar kijken?
0: Ja. Kijk. Mijn allereerste horrorfilm was The Longest Day.
2: Ja.
0: En ja, die werd natuurlijk dan uitgezonden rond die tijd. En ja, ja, die duurde best lang natuurlijk. Ja. Maar en het was door de week. Ik zat dan gewoon op de lagere school. En na veel zeuren mocht ik hem dan toch zien. Ik denk dat ik een jaar of 10 was misschien.
1: Dat is een beetje de basis gelegd voor jouw interesse.
0: Mijn vader had zoiets, ja, hij vindt dat zo interessant. Laten we nou maar een keer kijken. Kijk. Ja, dat was wel een hele belevenis. Ik zat echt geplakt op die televisie. Ik
2: snap het, ja.
0: Ja. Oké, we gaan dus even door naar de band Downset. Jawel, deze band komt uit Los Angeles, California. Bestaan al sinds 1989. Heette eigenlijk in het begin Social Justice. Nadat ze dus hun naam weer veranderden naar Downset. Ja, rap, funk, hardcore, punk, metal, etc. Eigenlijk allemaal met een beetje sociale bussen teksten. Gaan we draaien. Pure Trauma, Downset.

0: Zo, dat is er even lekker uit.
1: Ja,
0: jawel. Oké, ja, op een keer kwam Heaven voorbij met een nieuw nummer. En ja, dat blijkt dan een cover te wezen van de band Psychosis.
1: Dat klopt, ja.
0: Band van de plaat Life Force uit 1992. Dus ja, die dat is natuurlijk, ja, als er een cover is, dan is dat natuurlijk zeker iets voor. Kijk, maar ja, yep. Die hebben we ook nodig natuurlijk voor het programma.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus ja, Heaven schoot het ons dat zomaar eventjes voor.
1: Ja.
0: Het is een ja, nieuwe, die is net uit 23 april is uitgekomen. En dan zie ik zoiets staan als 12-inch maxi-single. En denk ik, zijn er nog mensen die dat kopen?
1: Dat denk ik wel, anders had er geen vraag naar is, zullen ze het ook niet produceren,
0: nee,
1: denk ik,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, ja, nee. Ja. Maar die heette Never A God Drops.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar hoe ik dat dan moet zien, is dat aan de andere kant of...
1: Aan de B-kant.
0: Ja, wie weet. Ja. Nou, dan gaan we luisteren wat Heaven ervan gebakken heeft. Er zit trouwens ook een videoclip bij. Dus ja. Als je dat wil kijken, YouTube zeg ik dan. Twist of Faith van Psychosis door Heaven. Ja.

0: Ja, Heaven met Twist of Fate. Ja, ik ken het origineel niet, maar dit is wel dan behoorlijk heavenized.
1: Ja. Dat is ook wel de bedoeling van de cover, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Oké, tijd één voor de lijst van Marijs. Ja. Jawel, en wat hebben we dit keer van deze lijst van Chris? Even kijken, de band Downstroke. Deze jongens komen uit Antwerpen, België en zijn geformeerd in 2024. Het is een beetje gebouwd op de jaren 90, punk rock, hardcore scene muziek uit die tijd. Die was sowieso best groot in België, in West-Vlaanderen en zo.
1: Maar goed, sowieso de punk wel in België.
0: Ja, maar dat was toch echt wel een echte grote scene. Ja. Ik heb er een tijdje geleden nog eens een keer een documentaire over zitten kijken. Het was echt wel flink. Ja. Oké, dan gaan we draaien van Downstroke Legend. Dat is een single van vorig jaar.
2: You don't want to believe this, but that ain't us up there no more, pal. We can't do that the way we did it before. We're changing. We're like turning into regular people.

0: Ja, downset, downstroke. Hè.
1: Ja.
0: Oké, dan.
1: We gaan verder met Lex Legion. Ja, deze band bestaat natuurlijk 80% uit leden, ex-leden van King Diamond in de jaren 80. Natuurlijk, met King Diamond speelde op de albums Damn en Conspiracy. En er komt een debuutalbum uit. Dat heet ook gewoon Lex Legion. En dat komt 12 juni uit. En deze tweede single. De eerste was jij een beetje kritisch. Een beetje, ja, even een kat uit de boom.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, een nieuwe poging.
0: Nou, gaan we eens kijken of dat wordt.
1: Ja.
0: Gypsy Tears, Lex Legion.

0: Ja, ik ben nog net niet helemaal overtuigd, maar ja, King Diamond een beetje, toch een beetje, dan ben ik toch wel wat kritisch. Maar
1: misschien krijg je nog een derde kans.
0: Ja, wie weet, je weet maar nooit. Ik vind het niet slecht of zo, maar ja, misschien had ik er meer van verwacht.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou ook kunnen, hè, dat je dan denkt, nou, er moet dan toch wel wat uitkomen. En dan eigenlijk, ik zie zo'n... Ja, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Oké, Imprisoned the Flesh, de band uit Oostburg, die heeft een nieuwe single uitgebracht. Ze hebben al een single uitgebracht in april, die heet Extermination Reimagined. En dit is een nieuwe van hun, die heet Raptor. Lekkere, dikke death metal. Ja, gewoon geweldig.

0: Thank you very much.
1: Ja, dit was natuurlijk The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Lekker live in de Life is Life. Jawel, zeker. Nou, die gaan we maar zachtjes wegdraaien, want het is allemaal nog een beetje gebouwen. Want het is van Live at Monterey Festival.
2: Ja,
1: oké, okay, ik denk dat het een beetje tijd wordt om af te gaan sluiten natuurlijk dit uur. En ja, dan dacht ik van nou, ja, waarom dan niet een beetje dikke death metal of zo? Dat kan toch wel?
2: Ja, van mij betreft wel. Nou, ik bedoel, dan
1: En dan denk ik, nou, zoeken. Benediction. Lekker. Ja. Benediction uit Engeland. Is goed. Ik zou zeggen, mensen, dit is Stormcrow van Benediction. Tot zometeen volgende uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medewerking.

En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, je bent weer terug bij Robot Radio. Jij even die naamschip even doen. Hè.
1: Ja, dat was er weer duidelijk.
0: Jawel, zeker. Dat was trouwens Primal Fear met Chainbreaker. Ja, dat was van hun debuutplaat uit 98. Ja, ja en die kwam natuurlijk uit dat ze die band hadden opereerd in 97. Ralf Schepers samen met de Matt Sinner. Want ja, Ralf Schepers die was toch niet aangenomen door Judas Priest. En die had zoiets van, daar ga ik zelf wat doen. En dat werd eigenlijk best wel een goed succes. En het was ook eigenlijk in de tijd dat een beetje echte heavy metal niet meer echt was te vinden op festivals.
1: Nee, maar ze hebben laatst nog een nieuw album uitgebracht.
0: Ja, ja, ja, ja, ondertussen klopt. Bestaan ze natuurlijk al wat jaren. Maar in die tijd, ja, dan had je veel van die new metal bands. En allemaal ja, van die groove metal dingen en zo.
1: Ja.
0: Ja, en toen kwamen hun toch eigenlijk weer in met een beetje traditionele heavy metal op de proppen zetten. En dat begon zo langzaamaan samen met Hammerfall natuurlijk ook weer een beetje weer aan te trekken. En ja, zo kregen we toch weer nieuwe metalheads erbij.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, ik vond het helemaal te gekke platen. Eigenlijk daarna heb ik geen plaat meer van ze kocht. Want eigenlijk kochten ze het allemaal hetzelfde daarna.
1: Ja,
0: dat was alweer weer het vervelende eraan.
1: Ja, ach, dan heb je er eentje genoeg. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Hey, blijven we gewoon nog even in Duitsland. Met de symfonische metalband Xandria.
0: Aha.
1: Deze band die bestaat dus ook al 32 jaar.
0: Zo.
1: Ja. Er komt een nieuw album uit. Eclipse heet die. 7 augustus ligt in de winkel. 9e album. En het tweede met de nieuwe frontvrouw. Tenminste, het tweede al. Ja, nieuw toch? Amber heet ze.
0: Amber.
1: Ik ga mijn eigen helemaal niet toespitsen op die achternaam. Want het lukt me helemaal
0: ben ik benieuwd.
1: Niet.
0: Ja, nee. De mensen willen het nu horen uitspreken.
1: Volgens mij komt ze uit Griekenland.
0: Oh, dat is een Takanoukopoulos.
1: Maar goed, vanaf september gaan ze ook weer op tour. En dan staan ze, even kijken, 21 september in het Belgische Kortrijk.
0: Okay.
1: En 30 oktober op het Camelot Festival.
0: Okay.
1: Van Camelot in Kampfest heet dat festival. In Tilburg.
0: En dus dan, als ik dan Amber moet roepen, hey, Mrs.
1: Next.
0: Oké, de Shannon's Home van Xandria.

0: Ja, dit was het schone geluid van de band Alexandria met zangeres Amber. Ja, je durft het niet aan.
1: Nee, ik ga er niet aan beginnen.
0: Oh, de mensen zitten echt te verbijten.
2: Ja, zoek het op.
0: Zeg het nou, Peter. Ja, en na dit schone geluid gaan we even door met het brute geluid van de band Abuser uit Polen. En deze hebben een nieuwe single uitgebracht. Die heet Suspended in Torture van een nieuwe plaat die 7 mei uitgekomen is. Die heet Blood Marks. Nou ja, Abuser uit Polen. Waar trouwens toch ook 3 andere Abusers
1: bestaan. Ja, zelfs uit China.
0: Ja, zelfs uit China. Oké. Okay. Maar deze komt uit Polen.

0: Ja, kijk. Abuser.
1: Ja.
0: Oké. Lekker bandje hoor. Knalt lekker als een malle met een beetje Trav Dash.
1: Zullen we eens kijken hoe de Chinese klinkt? Toch?
0: Ja, dat moeten we ook eens opzoeken. Ja, inderdaad. eens even kijken. Ja, een tijd geleden. En ik bedoel echt een hele tijd geleden. Vorig jaar denk ik nog. Heb ik eens wat gedraaid van de band Benny and the Jets.
1: Ja, dat klinkt als een hele slechte cartoon.
0: Ja, het is eigenlijk Elton John. Die heeft ook zijn liedje ervan. En elke keer als je dat intikt, krijg je alleen maar elke tikje band in. Elke keer Elton John. Terwijl het ook een band is gewoon.
1: Ja.
0: Ja, en ik geloof, maar ik weet het niet zeker. Elke keer als ik wat probeer over te... Ik ga dat nog eens een keer goed uitzoeken. Is het een band uit Michigan? Maar als je dan krijg je een heel verhaal. En eigenlijk dan wat ik even wil weten van... Is het die band? Want dat weet ik dan niet zeker. Dan kan ik dat maar niet vinden. Ze hebben een LP gemaakt, ooit is in de tijd. Die heet Lipstick and Leather in 1980. En Y&T heeft zelfs nog daar zelfs nog van dingen gespeeld. En ja, ik vind het een fantastische plaat. Ik weet niet waarom, maar ik vind het, die hele plaat vind ik helemaal voor en achter helemaal fantastisch. Ja, het is gewoon hard rock, rock roll, punk. Ja. Beetje door elkaar. Echt iets uit de jaren 80. Dit is een beetje een rustige nummer van ze. Het heet Do You Know van Benny and the Jets.

0: Ja, echt de jaren 80 hard rock. Een beetje zoals REO Speedwagon. Ja, klopt. Allerlei dat soort bands. Journey, noem maar op.
1: Ja, klopt.
0: Ja, een geweldige plaat. Lipstick and Lyrics. Zou zeggen, ja. Als je hem kan vinden, volgens mij is het een collector item, denk ik zo.
1: Ik denk het wel, ja. Niemand kent het. Het heeft nergens te vinden. Gaan wij naar Bloodstained.
0: Ja, de band uit Zweden.
1: Ja, dat klopt, ja. Er komt een debuutalbum aan later dit jaar, hè?
0: Ja.
1: Dus volgens mij is er nog geen datum van bekendgemaakt. Ook nog geen titel, volgens mij. Nee. Zo waarschijnlijk wel.
0: Ze hebben al hiervoor al nog een nummer al uitgebracht, zag ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben even kwijt hoe die heet, maar...
1: Ja, maar goed, wanneer was het? 2 jaar geleden hebben ze natuurlijk... de debuut EP uitgebracht. Ja. I Am Death.
0: Ja, en dat was het vooral Metallica-minded metal.
1: Ja, klopt. Maar goed, ze zijn in ieder geval gegroeid. En ja dus ik denk dat dit de tweede single is. Die komt van het nieuwe album.
0: Ja.
1: Goed, dat horen we dan nog wel wanneer die uitkomt.
0: Ja, ik had deze even luisteren. Toch een goed nummer, man.
1: Ja, goed, ja
0: echt wel. Die jongens zijn serieus vooruit gegaan. Ja, er zit er Metallica in. Dat zit er nog steeds in. Maar ook ze zijn echt ver vooruit gegaan. Ja. Something Sinister van Bloodstained.

0: Ja, zelfs een beetje met de zang van Dave Mustaine toen hij nog in de jaren 80 nog kon zingen, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Maar ik denk deze mannen die komen er wel.
0: Ja, die beginnen aardig te groeien. Ja. Alleen ik moet zeggen, die vorige single vond ik ietsje minder. Maar dit was wel echt een goed nummer. Goed uitgedokterd. Echt wel goed. Oké, het is tijd voor...

0: Ja, en deze keer in de Proto Metal hebben wij de band, of band, de man, Jeff Beck.
1: Ja.
0: Ja, veel mensen die kennen natuurlijk het Hi-Ho Silver Lining en al die dingen. Maar ja, hij speelde natuurlijk veel meer andere muziek. Hij was sowieso natuurlijk, zat hij in de Yardbirds nadat Jimmy Page er was uitgegaan. Eric Clapton.
1: Ja.
0: Maar Jimmy Page heeft ook wel in de Yardbirds gezeten. Dus ja, dat was natuurlijk, het waren natuurlijk allemaal goede gitaristen sowieso in die band. En ja, ze waren ook allemaal wel bekend met elkaar, geloof ik.
1: Ja, natuurlijk. Maar hij hoort ook een hele sessiemuzikant natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. En uiteindelijk, na 18 maanden heeft hij er, zei hij daarbij. En begon hij een andere band. En daar zat natuurlijk Ashley Dunbar van de John Mayall Bluesbreakers in. Maar daar zat ook een zanger bij, die heette Rob Stewart. Dus ja, je ziet, het zit allemaal zo dicht bij elkaar.
1: Een grote...
0: Er is ook een bassist, die heet Ron Wood. Maar dat is niet Ronnie Wood. dat dan weer niet. Jeff Beck is natuurlijk een geweldige gitarist, een virtuoos. En hij is een van de betere gitaristen ter wereld. In de top 100 staat hij op zelfs plek nummer 14. Dan gaan we eens wat luisteren van Jeff Beck. Want ja, hij heeft toch ook wel bijgedragen natuurlijk aan het Shredder en Guitar Hero idee. Yep. Wat er ook wel zit in metal en hard rock. En laten we dan maar wat draaien van deze beste man. Jeff Beck met Let Me Love You.

0: Yeah, let me love you, Jeff Beck. Weet je, even terug naar de jaren 60. Yeah. Oké, Tigers of Pantang.
1: Ja, ze bestaan nog steeds. Alleen volgens mij is de ene originele bandlist volgens mij alleen gitarist Rob Weir. En de rest ja, zit er al wel langer bij, maar van de originele bezetting in ieder geval. Er komt een nieuwe album aan. Is nog niet bekend wanneer het uit gaat komen en hoe het heet, maar... Dus in ieder geval wel een eerste nieuwe single.
0: Oké.
1: Die vond ik interessant genoeg om die ertussen te zetten.
0: Absoluut, gaan we hem draaien. Ja. Electrified van Tigers of Pantang.
2: America prides itself on being the most just country in the world. And we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffered death in the manner authorized by law. And may the Lord have mercy on your soul.

0: Yes, Electrified, Tires of Pantang.
1: dat bedoel ik.
0: Nou, als ik een kabel raak tijdens het graven, dan hoor je dat niet. Hoor je niet. Bam! dat is een klap.
1: Er staat iets meer op.
0: Er staat iets meer op, ja. Daar schrik je wel even hoor. Dat je dan zegt, het is zo... klopt er hoop zand om. En dan knettert het.
1: Ja.
0: En dan steek van erbij. Lekker. Oké, Carrie Nation, de volgende van de lijst van Marijs. Deze heren komen uit Southern California. Hardcore, opgericht in 85. En ze bestaan eigenlijk niet meer. Ja. Nou, van de plaat Face the Nation uit 89 gaan we het nummer draaien. No Prisoners.

Ja, van hardcore naar melodieuze hard rock. De band Wanted uit Oxford, England. Of denk ik, toch? Ja, nee, ja. In ieder geval, ze klinken als Red, Dokken, Van Halen, allemaal van dat soort melodieuze hard rock. Dat is altijd goed. De band Wanted met hun nieuwe single, die heet Last Command.

0: band komt uit Oxford, Michigan.
1: Juist.
0: Ja, ze krijgen grote reviews met de muziek die ze maken. Dus en het is goed. Ook heel goed. Oké, nog tijd voor een totaal instrumentaal. Ja. En die komt van Baron Rojo. En dit nummer heet El Baron Vuela Sobre Inglaterra. Oftewel, de baron vliegt over Engeland.

Ja, en zo vliegt de Baron weg over Engeland. Ja. Baron Rojo. Ja, we hebben nog even te gaan natuurlijk. Er zijn nog een paar tellen. Trouwens, aanstaande vrijdag natuurlijk in Café First in Middelburg. De heren van Make Middelburg Metal Again. Met twee bands, Headlock en Unchained, vanaf 8 uur. Misschien zullen jullie daar dan wel. Nog eens even een liedje. De band Def Chant met Mirror.

0: Ja, dankjewel voor het luisteren. En we gaan eens afsluiten. Hè?
1: Ja, nog. Ja. Volgende week zijn we weer.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus ik zou zeggen, mensen, vriendelijk bedankt. En tot de volgende week. Hey! Dit is American Jesus van Bad Religion.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de Straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het hard uit het westen en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vanaf daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes verder met het 12e album van de formatie Asia. En dat heet The Whipple X. En dat zijn 3 X's. Romeins voor 30. En daar verwijst het ook naar, want in 2012 bestond de band 30 jaar. En je hoorde No Religion van het album.
1: Het Hof van Steen. Iedere maand.

0: Ja, gisteren was het moederdag. En voor iedereen die dat kon vieren, helaas voor ons was dat niet meer mogelijk. Draaien we Genesis van jullie 12e titelloze album en de grote hit uit 83.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Nou, luister, nog een gezellige rockavond. De Amerikaanse rockband The Donnas, heel de maand mei uit 2002, is On The Rocks.

0: De Amerikaanse dames, de Donna's, de Work Ladies voor de maand mei. En je hoorde van jullie album uit 2002, Spend the Night, het nummertje It's on the Rock.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Watch your Clover. We kennen hem van Deep Purple en van Rainbow. Grote publiek kennen hem misschien beter van die grote single Love Is All van zijn eerste soloalbum The Butterfly Ball en The Quest Hoppers Feast. Ik kreeg trouwens dat album in mijn handen uit 95. En ik beloof je aanstaande woensdag Love Is All in een demo-versie te draaien. En dat is best wel ook een mooie. U hoort in ieder geval uit 1983 van zijn derde soloalbum The Mask, de titelsong.

0: Een vrij jonge band is dit. Ze komen uit Montreal, volledig bestaand uit dames, Taxi Girls. En brengen nu de debuutsingle Say It uit op 26 juni, moet ik het goed zeggen. Dan verschijnt hun debuutalbum Static. En het is ook al bekend, het zal Secret Handshake, dat zal de opvolger gaan worden voor deze debuutsingle. Dus ze gaan nogal hard van start.
1: Jan Steen. Streekomroep De Beverlanden.

0: De tweede single voor dit jaar van Vrouwkje, ze heet Vrouwkje Veenstra. De vorige single was Iedereen gaat vreemd en de nieuwe single, dat heet Jaar na jaar.
1: Een mijlpaal voor dit album, 50 jaar oud.
0: In maart 1976 verscheen het achtste album van de Ohio Players.

0: Contradiction is het achtste studioalbum van de Ohio Players. En die verscheen in maart 1976, waarop twee singles werden afgetrokken. Woods, Zeeku en Far East Mississippi. Beide raakten hier in Nederland niet in de hitlijsten.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is de vierde studioalbum van de Amerikaanse boysband New Kids on the Block. Verscheen in de zomer van 1990 en heette...

0: Album van de week is het vierde studioalbum van de boys band New Kids on the Block. En dat verscheen in de zomer van 1990. Op dat album staan onder andere ook de hits Tonight, Let's Try It Again en natuurlijk de titelsong die als eerste werd uitgebracht. Step by Step gingen 20 miljoen exemplaren ongeveer van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

broos toen je haar leerde kennen, als een rozenblad zo zacht. Ze was wat wankel en wat boos soms, maar je kon het hebben, dat is wat ik dacht. De tijd verstreek en zo het leek ging het haar steeds iets beter, langzaam vond ze weer de kracht.

September 2017 verscheen het 10e Nederlandstalige album van Marco Borsato en dat heette Thuis. De titelsong werd op single uitgebracht, de grootste hit van dat album. Verder werd 18 jaar en Wat doe je met me? Het is voorlopig, was dat zijn laatste album. Ik verwacht wel dat binnenkort, misschien eind van het jaar, verwacht ik toch wel nieuw materiaal van Marco Borsato. Wat we ook hebben, is nieuwe muziek van twee iconen uit de popmuziek. Paul McCartney en Ringo Starr zijn voor het eerst bij elkaar weer. Ringo die heeft pas een nieuw album uitgebracht, country album in april. Paul McCartney doet dat eind van de maand, brengt hij zijn album uit. Maar op dat album staat wel een plaat die ze samen hebben gemaakt. Home to Us.

0: Rond de was. Paul McCartney en Ringo Starr. Druk jaartje voor jullie. Ze brengen alle twee een apart album uit. Ringo die deed het eind april al, een country album. En Paul McCartney brengt eind van de maand zijn The Boys of Duncan Lay uit. En daarop staat ook deze single die hij samen weer maakte met Ringo Starr. Ze zijn beide al in de 80. Die andere heren die ook in de 80 zijn, de Rolling Stones, hebben ook nog nieuwe muziek gemaakt. Maar daar kom ik niet aan toe.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Ja, want daar is het hoog tijd voor en het is...
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1979. Doen we met The Police en So Lonely. Tot aan de tijd zijn van 10 uur. Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgegeven.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij tweede uur Hof van Steen albumversie. En wij doken 35 jaar terug in de tijd. 10 mei 1991, toen was de alarmschijf A Couple Days af van Huey Lewis en de Nieuws. En het zou nog tot een 17e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Een van de best verkochte albums van de Dire Straits. Ging een kleine 30 miljoen exemplaren van over de toonbank Brothers in Arms. En van dat album dat werd ook nog gebruikt ter promotie van de CD-speler. Op dat album staan onder andere ook nog de hits Money for Nothing, Walk of Life. Ook onder andere de titelsong, die kwam ook nog op single. Eerst in 85, maar in 89 wist hij dan toch eindelijk de hitlijsten te bereiken.
1: Wij zijn de Beverlanden.

0: Het is even stil geweest rond Luwten. Het alter ego van Tessa Douwstra. 4 jaar hebben we moeten wachten op nieuw werk, maar ze is terug met de single Open Broken. Zo moeten we het uitspreken, zo is de titel van deze plaat.
1: Wij zijn de Beverlanden.

0: Ze debuteerde enkele jaren terug op TikTok met een gedeelte van dit plaatje, Stem the Flow. Maar ze heeft besloten om deze alsnog als een volledige single uit te brengen. En is hij daar. Haar nieuwe single, Stem the Flow.
1: Een mijlpaal voor dit album, 40 jaar oud.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1986, toen verscheen op 15 mei verscheen de soundtrack van de film Top Gun.

0: 15 mei 1986 verscheen de soundtrack van de film Top Gun. Je weet wel, de film met Tom Cruise in de hoofdrol. Ging een kleine 11 miljoen exemplaren van dit album over de toonbank. Een aantal hits die er vanaf kwamen was onder andere deze Danger Zone van Kenny Loggins. Het openingsnummer van het album en het eerste track van dit album. Verder Hot Summer Night van de Miami Sound Machine. En The Mighty Wings van Sheep Trick. Maar de allergrootste hit die er vanaf kwam, dat was die van Berlin and Take My Breath Away.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: In de zomer van 1975 verscheen het vierde studioalbum van Earth and Fire. En dat heette To the World of the Future. Op dat album staan onder andere de hitsingles Love for Life en Only Time Will Tell. Dat scoorde nog heel groot in de hitlijsten. Dit nummer dat viel op omdat hier nogal wat geluidseffecten in werden gebracht in The Last Seagull. Het sluitstuk van kant 1.
1: Duik in de Beverlandse geschiedenis.
0: En wij duiken in de Beverlandse geschiedenis van 11 mei 1984.
2: De bouwput voor de Badse spuisluis loopt langzaam, maar zeker vol water. De werkzaamheden aan het lozingsmiddel van het Badse spuikanaal zijn zo ver gevorderd dat deze week een begin kon worden gemaakt met de inundatie van de binnenringdijken gelegen put. Met de bouw van de spuisluis is in oktober 1982 een begin gemaakt. Verwacht wordt dat de sluis in mei 1987 in gebruik zal worden gesteld. De Badse spuisluis fungeert als kraan van het toekomstige Zoommeer. Dit meer ontstaat als over enkele jaren de Oesterdam tussen Zuid-Beveland en Tholen en de Philipsdam tussen Sint-Philipsland en de Grevelingendam gereed zijn. Om het peil op dit meer te handhaven op NAP en om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden, wordt momenteel het Badse Spuikanaal gegraven. Daarmee kan het overtollige water op de Westerschelde worden geloosd. De spuisluis komt aan de uiterste zuidkant van het kanaal. De ruwbouw van de sluis is momenteel nagenoeg gereed. Ook de houten schuiven en deuren zijn al aangebracht. Eind augustus zal de sluis klaar zijn. Dan moet alleen het bewegingsmechanisme nog worden geïnstalleerd. Dat gebeurt in 1986. Eerder is niet nodig, omdat de spuisluis pas over 3 jaar in actie hoeft te komen. Dan immer zijn de Oesterdam en de Philipsdam gesloten en is het Zoommeer een feit. Om het meer zo snel mogelijk zoet te maken zal vooral aanvankelijk veel water bij Willemstad worden ingelaten en tegelijkertijd bij Baat Water worden geloosd.
1: En deze stond toen in de hitlijst.

0: Nou, weer mee terug naar 11 mei 1984. En toen werd de Badse spouwsluis werd onder water gezet, zodat die kon gaan werken om het overtollige water straks weg te kunnen gaan pompen. Je hoorde Talk Talk en Such a Shame. En die steeg in de hitlijst van 40 naar nummertje 22.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het vierde studioalbum van de New Kids on the Block. En dat heet Step by Step.

0: Het vierde studioalbum van de New Kids on the Block heet Step by Step. Album van de week ging er maar liefst een kleine 20 miljoen exemplaren van over de toonbank. Titelsong verscheen op de single Valentine Girl Tonight en Let's Try It Again. En wij draaiden een van de langste tracks die op dat album te vinden was. Never Gonna Fall in Love Again.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Neil Diamond, Wild at Heart. De single, die kennen we al, Wild at Heart. En zijn nieuwe single gaat waarschijnlijk ook worden You're My Favorite Song, wat ook op dit album staat. En wordt aangeprezen als een van de beste songs die hij in zijn loopbaan heeft gemaakt.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: We gaan inderdaad de deur hier op slot doen. En straks na het nieuws van 11 uur drukken we op het knopje non-stop muziek. Dan krijg je tot de klok van 12 uur avondrood. Gevolgd door de Beveland'se Nachtwacht. Morgenochtend om 7 uur word je weer wakker gemaakt met de Beveland'se Ochtendshow. Tussen 7 en 9 op weg met Marcel Steenbakker. En daar krijg je natuurlijk het laatste weer, verkeer en Beveland nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11. Direct naar de jongens van de Rookblok op de maandagavond. Maar we zijn er ook op woensdag. Avond tussen 7 en 9 met een gouden oude aflevering van Het Hof van Steen.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: En daar zou deze plaat prima in thuis kunnen, ook gedraaid kunnen worden. De Thompson Twins uit 1983. Hold me now tot aan het tijdseinde van 11 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.